0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

your face everywhere I go. That gave me a feeling.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: In Roeselaren is een 61-jarige vrouw aangehouden op verdenking van de moord op haar man, meldt het parket West-Vlaanderen. De 60-jarige man kwam gisterochtend om het leven bij een zware woningbrand. De echtgenote belde destijds zelf de hulpdiensten en beweerde dat haar man met benzine was overgoten, maar na een grondig verhoor bleken er genoeg bezwarende elementen tegen de vrouw te zijn om haar officieel aan te houden. In het Antwerpse Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. Het kind dook vermoedelijk op tussen 2 geparkeerde wagens, waardoor de chauffeur een aanrijding niet meer kon vermijden. Het slachtoffertje is met verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, maar de toestand van het kindje is stabiel. 1 op 3 Belgen ervaart acute vastgoedstress bij de aankoop of verkoop van een woning, blijkt uit grootschalig onderzoek van makelaarsgroep Century 21. Door de schaarste op de markt nemen kandidaatkopers vaak overhaaste beslissingen en geven ze meer geld uit dan gepland. Volgens Century 21 laten vooral jongeren onder de 35 zich regelmatig vangen. Op de algemene vergadering van de VN in New York hebben tientallen diplomaten ostentatief de zaal verlaten toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn toespraak begon. Netanyahu reageerde scherp en noemde de weglopers lafaards. Tijdens zijn speech ontkende hij met klem dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore heeft zijn nieuwe concerttournee de naam Free Palestine gegeven. De artiest werd eerder deze maand nog geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran omdat hij die bewuste leuze riep op het podium. De rapper treedt binnenkort op in onder meer Dublin, Parijs en Londen en schenkt de volledige opbrengst aan hulporganisaties die het Palestijnse volk steunen. In het voetbal zijn de Rode Duivels in Italië, waar ze straks hun eerste wedstrijd spelen in de Nations League. Bondscoach Mark van Bommel moet het zonder de licht geblesseerde Leandro Trossard en Mike Penders doen, maar behoudt het volste vertrouwen in zijn groep. Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Why Did You Do It? Struts, een Britse blues rockband, was dat in de jaren 70 uit het Verenigd Koninkrijk. Hè? Een hitje was dat uit 1985. Hey, welkom. Het is weer tijd voor Breakfast Club. De komende twee uurtjes en dit allemaal op deze vrijdag 25 september. Tweekeinde staat ook alweer voor de deur. Hè? Exception, ABBA en deze All That She Wants van Ace of Base 1993. Goedemorgen.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor

0: jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Dit is Radio Actief.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Give me just a little more time. Ja, een beetje meer tijd kunnen we haar wel geven, maar het zal voor vandaag niet meer zijn. En Kylie Minogue was dat met haar nummertje uit 1992. En de wijk Vossenhol in Maldegem, die vieren dit weekend de kermis. Ze beginnen vanavond, dus vrijdag 25 tot en met zondag 27 september. Voor meer informatie kan je gaan surfen naar www.kermisvossenhol.be. Placido Domingo en John Denver, Perhaps Love en deze Free Falling van Tom Petty. We gaan naar 1999.

0: Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Een soul sister, Belgisch werk hier op bij Actief. She's Gone, de jaren 90. Rudy Karel hadden we ook nog uit de jaren 70. Samen een straatje om en Loving Spoonful opende het rijtje van 3 met Summer in the City. Ook Sint-Lorijns maakt zich op voor dit kermisweekende. Vanaf vandaag 25 tot en met maandag 28 september is het Sente Kermis in Sint-Lorijns natuurlijk. Meer informatie vind je via www.sentekermis.be. Suddenly You Love Me. Hier is of zijn de Tremolos uit 1978.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound, your event partner.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.
3: If you hate me after all I say,
4: I can't put it on.

Een van haar grootste hitjes, Jolene, Dolly Parton, vorige maand overleden. En er mocht maar één iemand bij haar zijn toen ze haar laatste adem uitblies. Haar visagiste Cheryl Riddle mocht haar toen nog zien. De countrylegende wilde namelijk niet dat mensen haar op die manier zouden herinneren. Bye of Bay City Rollers, Bye Bye Bye Baby. Dat was een hitje uit 1975, dat hadden we ook nog. En we gaan naar de top van het uur met deze Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

do, honey, just kind of stand in one spot.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rudd, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
0: De hele dag door. Dit is Radio

Parfum de Rêve, Jo Lemaire was dat met de opvolger van Ce Souvenir te Dirk, Je m'en vais, waar we toch een anderhalf jaar hebben moeten op wachten. En het is niet zo een denderend succes geweest, deze Parfum de Rêve. En dit allemaal aan de start van Breakfast Club, uurtje 2 hierbij actief op deze vrijdag 25 september. Nog een dagje en het weekende. Ja, vanavond is het weekende daar, hè. Goed, muziek van onder meer Louis, Mylène Farmer en deze Mellow Yellow van Donovan. We gaan naar 1966.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty

0: en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de open deurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
2: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moor.

The Only One, dat zal wel zijn, zeker zijn. Eternal en Bibi Winans waren dat uit 1997. En een 47-jarige man uit Zelzate stond gisteren voor de correctionele rechtbank terecht voor drugsschander. De politie kwam hem op het spoor nadat een klant hem verklikte speurders troffen in zijn woning. Onder meer een cannabisplantage, speed en 10 ecstasypillen aan. En de rechter zei tegen hem, u bent 47 jaar, pakt uw leven in handen, het is nu gedaan. Hè. Het vonnis dat volgt op 22 oktober.

0: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

natuurlijk een Nederlander, maar heel vroeg in zijn leven is hij al naar Frankrijk getrokken. Hè. Jethro Tull hadden we ook nog met Bourré uit de jaren 60. En we begonnen met de Jacksons. Can you feel it? Donderdag 1 oktober, volgende week is dat, is er een fietstocht van het dienstencentrum van de Pyramide. Om 13:30 vertrekken ze. Het is volledig gratis. Bij mooi weer vertrekken ze met de fiets vanaf het dienstencentrum in Assenede. Deelname is op eigen risico. Vooraf inschrijven is niet mogelijk.

The Avery Brothers waren dat uit 1959 ook alweer vandaan. En Till I Kissed It Girl. En dan nu Aimar Queen, een Ierse zangeres die in 1996 voor Ierland het Eurovisie Songfestival Festival won met dit liedje The Voice. Prachtige opname. Luister maar, geniet ervan.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag

Muziek van No Duped en Don't Speak. En we hadden ook nog Give It Away van de Red Hot Chili Peppers. Hè. Zo, dat was Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes op deze vrijdag 25 september. Hè. Ik heb enkel nog een jarige en dat is de Amerikaanse acteur en zanger Will Smith. Hij wordt er vandaag 58. Jij, jarig, gefeliciteerd en een leuke, fijne verjaardag toegewenst. Hè. Ik wens jullie nog een leuke vrijdag hier bij Actief. Luister naar nog heel wat klassiekers en ook natuurlijk... Een leuk weekende. En we zijn er dan bij Leven en Welzijn. Aanstaande maandag weer om 7 uur. Hier is Will Smith, de jarige Wild Wild West. Tot de volgende Breakfast Club.

0: Wes.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen.

En slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de kaipoort.nl.

man's wife. You got to be willing.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: En we zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kids run. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
3: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
2: En hoe lang is ongeveer die kids run? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
3: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
2: Ja.
3: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
2: Ja.
3: Dus ze gaan in 2 schriften starten en is ongeveer 1 kilometer in afstand, dat is eigenlijk kort. Het is gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze leren kennis maken met de atletiekclub.
2: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
3: Dat klopt, dat is de bedoeling, ja.
2: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
3: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl de ouders iets nuttigen of iets eten.
2: Ja.
4: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: Alternatief, de toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
2: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
3: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel, waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
2: Ja, om hen weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
3: Ja.
2: Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
3: Ja.
2: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
3: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
2: Ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen. Ja, oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
3: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
2: Ja.
3: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was, want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
2: Ja, oké, wel. Wel, Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad, een hele mooie combinatie. Hè? Oké, wel, Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè?
3: Zeker, alvast bedankt.
2: Ja, dankjewel. Dag.
3: Dag.
1: Classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Spatieslang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Het weerbericht, een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook tijdens het weekend houdt het nazomerweer aan met veel zon en zachte temperaturen, 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs naar de 30 graden.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Klaar.

0: jouw keuze.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: We zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kids run. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
3: Wel, het is gewoon een loopwedstrijd om dan de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
2: En hoe lang is ongeveer die kids run? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
3: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
2: Ja.
3: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
2: Ja.
3: Dus ze gaan in 2 schriften starten en dat is ongeveer 1 kilometer de afstand, dat is eigenlijk kort. Dus gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze leren kennismaken met de atletiekclub.
2: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
3: Dat klopt, dat is de bedoeling, ja.
2: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
3: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
2: Ja.
3: Dat is allemaal voorzien, ja.
2: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
3: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
2: Ja.
3: En de volledige opbrengst gaat naar onze sociale doelen. Zijn de Alternatief, de Toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
2: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
3: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel, waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
2: Ja, ja, om hen weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
3: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
3: Ja.
2: Ja. En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
3: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
2: Ja, ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
3: Ja,
2: ja, oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
3: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
2: Ja.
3: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was. Want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
2: Ja, oké, wel. Wel, Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad, een hele mooie combinatie. Hè? Oké, wel, Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè?
3: Zeker vast. Alvast bedankt.
2: Ja, dankjewel. Dag.
3: Dag.
4: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de hele dag door.

0: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
3: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en cycovoertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Kindje van 3 dat zich verslikte tijdens een lunch op school in Antwerpen is overleden. Dat wordt bevestigd door de politie. Het kindje werd nog gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is helaas gisteravond overleden. In Amerika is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. En president Trump mag van hen ook niet te veel toegevingen doen. Eigenlijk helemaal geen. In Canada is een aanval op een synagoge verijdeld. Twee politieagenten hebben een ondenkbare tragedie kunnen voorkomen, zegt Murray Rout, de baas van de politie van Belleville, in de provincie Ontario. De aanvaller werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Novel de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. Twee rondes voor het einde ontsnapte hij en won in vlotjes. Het is de tweede WK-titel voor Novel. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd negende. We beginnen met wat wolken, maar later wordt het flink zonnig bij 24 graden. In het weekend heel veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag zelfs 26 graden. Midden volgende week wordt het nog warmer, met dinsdag mogelijk en plaatselijk 30 graden.
1: Dit is Radio.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: En het is vandaag overwegend zonnig en zacht met enkele hoge wolkenvelden. De maxima die liggen rond 20 tot 25 graden. En vanavond en vannacht blijft het verder helder tot licht bewolkt. Dan kijken we ook al even naar het weekend. Morgen zaterdag begint zonnig, maar in de loop van de dag komen er meer wolken. Het blijft grotendeels droog en het wordt tot ongeveer 25 graden. Overmorgen zondag kan de dag nog met mist beginnen, maar daarna is het opnieuw zonnig met enkele wolken en temperaturen tot 26 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaipoort.

meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

ist Radio Aktiv. Jau Classics. Jau Musik.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
3: Tanken wordt vanaf morgen weer duurder, zowel voor diesel als benzine. De dieselprijs stijgt met 9 cent per liter tot maximaal 2,49 euro. Dat is net onder de recordprijs van eerder. Benzine 95 wordt 5 cent duurder tot maximaal 2,11 euro. En dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Ook stookolie wordt weer duurder. De Vlaamse regering is om 10 uur vanochtend begonnen aan een marathonoverleg over de begroting. Minister-president Diependalen zoekt in totaal 2 miljard en dat wordt niet simpel. Een hogere waterfactuur, zoals op tafel zou liggen, lijkt alvast een rode lijn voor CD&V-minister Jo Broens. Deadline voor de Vlaamse regering is maandag, dan moet de minister-president zijn plannen voorstellen in het parlement. Ja, dan is er nog de federale begroting. Daar overweegt de regering De Wever om eigenaars van tweede verblijven extra te belasten. Dat schrijft de krant De Tijd. Hoeveel dat zou opleveren is niet duidelijk, maar bijna 1,5 miljoen Belgen zouden de extra tax wel voelen. Premier De Wever zoekt nog eens 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. En ja, wij betalen dat allemaal. In Antwerpen krijgen 50 OCMW-medewerkers een mobiel alarmsysteem mee als ze op huisbezoek gaan. Dat schrijft in de Gazet van Antwerpen. Het gaat om een proefproject met een soort sleutelhanger voor als een cliënt agressief wordt. Maatschappelijke werkers krijgen al maar vaker te maken met agressie. En ook in sociale centra nemen ze maatregelen. Paus Leo is aangekomen in Frankrijk voor een bezoek van 4 dagen. Zijn vliegtuig landde om 10 uur op de luchthaven van Orly, nabij Parijs. President Macron stond hem op te wachten. De paus zal onder meer Parijs met zijn Lourdes bezoeken en praten met slachtoffers van misbruik in de kerk. Frankrijk neemt gigantische veiligheidsmaatregelen. Zo zetten ze onder meer 1000 agenten, militairen en brandweermannen in. Wat dat hele grapje kost is niet geweten. De afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij de nationale ploeg van Argentinië is volledig uitverkocht in minder dan 2 uur tijd. 80.000 kaartjes weg. Messi en Argentinië spelen op 6 oktober in Buenos Aires tegen Benin. Messi is 39 en kondigde vorige maand aan dat hij ermee stopt bij Argentinië. Vanmiddag en vanavond zonnig en warm, 25 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, later meer zon en een temperatuur van 23 graden.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Klaar voor

jouw keuze. Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: We zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kidsrun. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
3: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
2: En hoe lang is ongeveer die kidsrun en voor welke leeftijd is dat bedoeld?
3: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
2: Ja.
3: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
2: Ja.
3: Dus ze gaan in twee schriften starten en dat is ongeveer 1 kilometer in afstand, dat is eigenlijk kort. Dus gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze een keer leren kennismaken met de atletiekclub.
2: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
3: Dat klopt, dat is de bedoeling, ja.
2: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
3: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
2: Ja.
3: Dat is allemaal voorzien, ja.
2: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
3: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
2: Ja.
3: En de opbrengst, de volledige opbrengst, gaat naar onze sociale doelen. Zijn de Alternatief, de Toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
2: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt teruggesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
3: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
2: Ja, ja, om hen weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
3: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
3: Ja.
2: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
3: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, of zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
2: Ja, ja. Dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen. Ja, oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
3: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
2: Ja.
3: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was. Want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
2: Ja, oké, wel. Wel, Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad, een hele mooie combinatie. Oké, wel, Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè?
3: Zeker vast. Alvast bedankt.
2: Ja, dankjewel. Dag.
3: Dag.
4: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radioactief.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Deze namiddag en avond nazomeren. Jawel, met veel zon en temperaturen tot 25 graden. Morgen starten we met zon, maar later wat wolken. Koelt af tot 21 graden. Zondag grijs, maar later weer zonniger. Bij temperaturen rond 23 graden.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
4: We zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nerink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers. Hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kids run. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
5: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
4: En hoe lang is ongeveer die kids run? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
5: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
4: Ja.
5: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
4: Ja.
5: Dus ze gaan in 2 schriften starten en dat is ongeveer 1 kilometer in afstand, dat is eigenlijk kort. Het is gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze leren kennis maken met de atletiekclub.
4: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
5: Dat klopt, dat is de bedoeling, ja.
4: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
5: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
4: Ja.
5: Het is allemaal voorzien, ja.
4: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
5: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
4: Ja.
5: En de volledige opbrengst gaat naar onze sociale doelen. Zijn de Alternatief, de Toevlucht, dat zijn de twee voornaamste. Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
4: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
5: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
4: Ja, ja, om hen weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
5: Ja.
4: Ja, ja. Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
5: Ja.
4: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag, de 27 september?
5: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, of zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
4: Ja, ja. Dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
5: Ja,
4: oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
5: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
4: Ja.
5: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was. Want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
4: Ja, oké, wel. Wel, Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad, een hele mooie combinatie. Hè? Oké, wel, Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè?
5: Zeker, alvast bedankt.
4: Ja, dankjewel. Dag.
5: Dag.
2: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Klaar.

0: de motor, de boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op, de Loop in Gent, voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlakbij de bestaande campus Schoonmeerse aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Deze namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi gerecht.

Acislang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen, met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

You made me feel alive.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer Chris van Haverbeke, die terecht staat voor de moord op zijn twee kinderen in Waardamme, zijn erg harde foto's getoond van hoe de slachtoffers zijn teruggevonden. Het ging om een emotioneel zware zitting voor de aanwezigen. Het proces duurt normaal gezien tot eind volgende week. Van Haverbeke riskeert levenslang. 41% van de automobilisten in ons land rijdt rond met een te lage bandenspanning, blijkt uit de nieuwe steekproef van mobiliteitsfederatie Traxio. Rijden met zachte banden is niet alleen gevaarlijk voor de verkeersveiligheid, het zorgt er ook voor dat een auto merkbaar meer brandstof verbruikt en dat de banden sneller slijten. In Athene, de Griekse hoofdstad, zijn 5 mensen vermist na een zware ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand is door de klap volledig ingestort. 1 persoon raakte tot nu toe gewond. In de ruime omtrek sprongen de ruiten en raakten geparkeerde auto's beschadigd door rondvliegend puin. De hulpdiensten vermoeden dat een zware gaslek de oorzaak is van de explosie, maar dat wordt verder onderzocht. Hoog Gent, de Hogeschool Gent, koopt 5 gebouwen op de Loop in Gent voor een gloednieuwe business- en IT-campus. Die campus ligt vlak bij de bestaande campus Schoonmeersen aan de overkant van de ringvaart. Met de nieuwe brug worden beide campussen met elkaar verbonden. De campus moet plaats bieden aan 5000 studenten en klaar zijn tegen 2028. Het is een namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen, 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Het is een namiddag en vanavond veel zon met warme temperaturen, 4 à 25 graden. Morgen starten we zonnig, maar later meer wolken, 21 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart later op tot 23 graden. Maandag enkele buien, maar dinsdag en woensdag keert de warmte terug met 28 graden.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Klaar voor.

0: meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
2: De politie van Gent heeft een privé opgesteld naar aanleiding van een video van influencer Jonathan Médard. In het filmpje was te zien hoe hij en zijn vriend op straat werd uitgescholden. Hoewel er nog geen officiële klacht is ingediend, neemt de politie de zaak ernstig. De Gentse politie zegt dat het onderzoek loopt. Médard deelde de beelden eerst op social media, maar heeft ze intussen offline gehaald. Op het assiseproces in Brugge tegen de aardappelboer die verdacht wordt van de moord op zijn twee kinderen in Waardomme zijn erg schokkende foto's getoond van de misdaadplek. Christian van der Bussen, de advocaat van de moeder, was aangeslagen. Het proces duurt normaal tot eind volgende week. De beschuldigde Chris van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. België is gisteravond niet meegestapt in de massale boycot tijdens de speech van de Israëlische premier Netanyahu op de algemene vergadering van de VN, terwijl tientallen andere diplomaten demonstratief de zaal verlieten uit protest tegen de oorlog in Gaza, bleven de Belgische vertegenwoordigers netjes zitten. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het ons diplomatiek standpunt is om altijd naar iedereen te luisteren, ook al ben je het fundamenteel oneens met de boodschap. In de Griekse hoofdstad Athene zijn 5 mensen vermist na een hevige ontploffing in een gebouw van 2 verdiepingen. Het pand stortte door de klap volledig in. Er viel zeker 1 gewonde. In de ruime omtrek sneuvelde ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Een enorme rookwolk was kilometers ver te zien. Een gaslek is vermoedelijk de oorzaak. In de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli een zware tik gekregen tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs Azerbeidzjan. De Italiaan crashte in de muur en moet morgen daardoor teleurgesteld vanaf plaats 16 starten. De pole position is voor de Brit George Russell, die geflankeerd wordt door Charles Leclerc uit Monaco. Vanavond overal droog en zonnig. Vannacht in het westen wat meer molken, die morgen overdag blijven hangen bij een graad of 19. In het oosten zonnig 24 graden. Zondagnamiddag breekt de zon overal door met temperaturen tot 26 graden. Na een wisselvallige maandag met kans op een bui start vanaf dinsdag prachtig en warm nazomerweer.
3: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
3: We zijn vandaag voor de laatste keer telefonisch verbonden met Rudy Nijrink, want die weet alles over de Fun Industry Run in Aalter. En Rudy, het evenement is duidelijk niet alleen bedoeld voor fanatieke lopers, hè. Ook gezinnen die kunnen er een mooie dag van maken. Er is bijvoorbeeld, zoals je net zei, een speciale kids run. Wat kunnen de kinderen daarvan verwachten?
4: Nou, het is gewoon een loopwedstrijd om de kinderen een keer te laten kennismaken met atletiek eigenlijk. Daar gaat het over.
3: En hoe lang is ongeveer die kids run? En voor welke leeftijd is dat bedoeld?
4: Dus tussen de 0 en de 12 jaar.
3: Ja.
4: En normaal gaan ze opgesplitst worden tot 5, 6 jaar, één groepje, en dan van 6 tot 12 een ander groepje.
3: Ja.
4: Dus ze gaan in twee schriften starten en dat is ongeveer 1 kilometer de afstand, dat is eigenlijk kort. Dus gewoon een keer om dat gevoel te krijgen van. En dat is een heel leuk evenement, want voor de vorige editie was dat echt zeer, zeer leuk voor de kinderen. En dat is eigenlijk de bedoeling, dat ze leren kennis maken met de atletiekclub.
3: Ja, ja. En intussen kunnen de ouders supporteren of ook genieten van de sfeer op de plaza.
4: Dat klopt, dat is de bedoeling, ja.
3: Ja, ja. En op de plaza zijn er ook foodtrucks, er is muziek, animatie voor de kindjes. Dus het kan in principe, je kan er een hele dag op uittrekken bij jullie.
4: Inderdaad. Want zelfs voor de kinderen zijn er springkastelen voorzien, dat ze het kunnen amuseren. Terwijl dat de ouders iets nuttigen of iets eten.
3: Ja.
4: Dat is allemaal voorzien, ja.
3: Ja, ja. En Rudy, er is nog iets belangrijk, hè, aan die Fun Industry Run. Want de opbrengst die gaat naar lokale sociale doelen.
4: Dus de organisatie is in handen van de Rotary Club Aalter.
3: Ja.
4: En de volledige opbrengst gaat naar onze sociale doelen, zijn de Alternatief, de Toevlucht, dat zijn de twee voornaamste, Binnenhof, Dennenhof, waar wij onder andere een therapiepaardje gesponsord hebben. Dat zijn eigenlijk de doelen waarvoor wij het doen.
3: Onder meer zei je ook net, dus de VZW De Toevlucht wordt er gesteund. Kun je uitleggen wat zij precies doen?
4: De Toevlucht is eigenlijk een organisatie die mensen die het moeilijk hebben toch een beetje steunen. Ze hebben onder andere een kruidenierswinkel waar dan mensen kunnen kopen aan een minder tarief. En helpen zo deze mensen terug een beetje, kunnen zeggen, terug aankopen dat ze verder kunnen.
3: Ja, ja, om hen weer op weg te kunnen helpen doorheen het leven.
4: Ja.
3: Ja, ja. Ja. Dus het is wel een mooi initiatief dus met die Fun Industry Run.
4: Ja.
3: En zijn er op dit moment nog tickets beschikbaar voor nu zondag de 27 september?
4: Inderdaad, de ticketverkoop loopt nog tot en met vrijdag, zelfs zaterdag. En dan is zondag kunnen ze ook nog tickets kopen, maar dan aan een ander tarief.
3: Ja, ja, dus dan kunnen ze op het evenement zelf ook nog tickets kunnen verkrijgen.
4: Ja,
3: ja, oké. Okay. Wel, Rudy, als je onze luisteraar nog één reden mag geven om er zondag 27 september erbij te zijn in Aalter, wat zou je dan nog kunnen meegeven?
4: Gewoon de ambiance tussen de mensen.
3: Ja.
4: Het was voor de editie heel duidelijk dat er echt een heel mooie groepsfeer was, want de mensen enorm content waren dat ze dit hebben kunnen doen. Ik zou zeggen, kom af.
3: Ja, oké, wel. Wel, Rudy, dus sporten, wandelen, bedrijven ontdekken, daarover gaat het een beetje. Nee, genieten van de sfeer en tegelijk ook sociale doelen steunen. Inderdaad, een hele mooie combinatie, hè. Oké, wel, Rudy, bedankt voor het gesprekje. Alvast heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de Fun Industry Run in Aalter. En we zien elkaar daar wel, hè.
4: Zeker vast. Alvast bedankt.
3: Ja, dankjewel. Dag.
4: Dag.
1: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.
1: Late again.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radio Actief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.
1: Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Deze week werken we achter de schermen aan een betere ontvangst van Radioactief. Hierdoor kan het signaal op sommige frequenties af en toe wegvallen. Hoor je ons plots niet meer? Probeer het dan wat later opnieuw. Je kan ons altijd blijven beluisteren via onze website radioactief.be.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.